Dadelijk daar vijf kanten. Benodigde schaatsbijgeplaatst hierover.